strak eet met mij mee. Dan kijk op koksmo weg. Heb al snel alles gezien. Tenen slaven en hazen. Slaven met offene ogen, maar ze zien niks. Gleich henne dieben. Oh, oh. Tussen hennen.